Dennis Huygen. Jongens, hij wordt nerveus als je voor hem klapt. Dennis Huygen. Dennis Huygen. How's the boat go sailing by? And I found meaning in this life. Clear white is flying in my eyes. I'm underneath a blue, blue sky.